Bij zonneprijs, dat is gewoon nog nice. Dat is een hele bijs. Spieglein aan de Decke, wer pinkelt Champagner aufs Eis? Zo bist du bald selber gefangen.